Op het donker aan diepen jullie maand op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, die niet zeker maan, heb ik lang gewacht die nacht. Heb ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van ouds heeft een zak vol goud daar begraven langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan kom mij terug en zoek zij schat. Kom mij terug en zoek zij schat. In die verte hoor ik vier hoeven, zo zijn hartpuls diep in die nacht. Dus of die duivel omjaagt, want die maan zit al laag op die pad dan nooit gedacht. Dus of die duivel omjaagt, want die maan zit al laag op die pad dan nooit gedacht. Bij die spookklippe, nabij nooit gedacht, zo die mensen mij vertel. Kan geen man het waag op een donker nacht, hij begeef om in die hel. Hij begeef om in die hel. Maar ik het vastgestaan en gezegd ik ga, want alleen in donker.

huis. Maar die huis is ver en die morgen ster hangt spookachtig oor die veld. Is geen plek voor mij, ik wil liever rij, geef die kerel maar zijn geld.

doet kom omhaal. Op het donker aan diepen jullie maand op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, die niet sikkel man, het ik lang blij leer die nacht. Het ik lang blij leer die nacht. En ik weet geen eens zal mij gloeien. Dit klinkt alles zo gek in die dag. Maar wist elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht. Maar wist elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad na nooit gedacht.

verwacht dat jij een dag je band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen. Ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwen. Ja, weet ik, jij is niet hier niet. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde. Alleen zonder jou.

gezins. Maar nooit het hij gedank, zij wielen gaan gestiel wordt met omboen op dienst. Hij kreeg toen nog een job bij die dames, kos hij zijn harkie van die stad. Hier het hij gedank, hij gaan zijn merk kan los met nog een paar rand in die zak. Maar die middernacht hier het zij tol geëist, toen André weer een gunshot hoort.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

ochtend zing ik weer. Die zon het klaar, ze planten aan. Ik hoor steeds jouw stem, ik onthou nog jouw naam. Nee, die kachel is nog hier, om te luisteren naar mijn zaak. Want ik wonder wat het is, wat jou voor mij zo deksels mooi maak. Verzuchtig om te zeggen dat het jou was. Ik wonder of het rechtig net jouw mond is.

mij, ik wil jou verstaan. Hoor jij mijn stem, ken jij mijn naam? Praat toch met mij, want ik zoek maar schaam. Die eenvoud van jouw naam, hoor ik in elke geluid. Die mooi staan in jouw schoenen, ik heb klaar besluit. Dit alles komt nou skielik, zo makkelijk uit. Dis toch net woorden, maar die pen was toegesluit. Ik weet ek is maar stadig en jij hou die tijd. Wijs me jouw tranen, wat zoals druppels lijkt. Onthou nog jouw stem, ik ken jouw profiel. Ik dook een stofbad en ijs ook ver.

0: luister naar mij en jij zal verstaan. Ek hou ek tyd en dit stap ook aan.
1: Luister FM

Met ons omkant gevangen tussen rode gloedskille kan die takken aan. Het in die voet van die winterspaar wordt je rooi wijn

Luister FM. Soos een stijl uit die oude tijd. Daar is niks so solide grond nie. Net hoe jy omkijk.

Het is natuurlijk Adam met ons al dier te raak. Dus 7:09. Absoluut fantastisch hier op je Grootberg Breakfast. Op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek toch, kom ek speel vir jou 7. Absoluut fantastisch hier op je Grootberg Breakfast. Op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek toch, kom ek speel vir julle een splinter nieuwe treffer.

0: Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is 100 jaar genoeg as die richting na my roep en die kaart lê aan my hande en die kronkelpad vijandig en die kagebos my groep

0: is Laura Branigan, Self-Control. En is altijd een groot klassieke treffer. Ons is bezig met je boodschap op 082-333-667.
1: Hoor, pastoor. Hoor, ik wil graag horen als het moeilijk is. Maar pastoor, net van Johan van een mes, wat van dat verjaar, ja. Uit de nacht. Sê, boetag, lekker verjaar. En mag de Heere jou rijkelijk zien voor jouw familie. En dat hij een geseende jaar zal het, pastoor.
0: Goed.
1: Lekker dag, pastoor. Kom van Zelda Kleids vanuit de nacht. Bye.
0: Dank je, Zelda Kleids. Ik hoop hulle ontvang die prachtige boodschap van jou af.
2: Goedemorgen, J.K. Ik wil net graag vir my man sê, baie dankie vir 58 jaar getroude lewe.
0: Ja.
2: Met die oppe en die affe. Ah. En ons is nog al die tyd by mekaar. En dit gaan baie goed. Ja, ons gaan mekaar lekker bederf vandag.
0: Ja,
2: baie dankie, JK. Bye.
0: Dit is een groot plezier. Is so lekker as die liefde nog blom, nee. Wel net vir my liefie Sean Bowie. Sê, kan nie wacht om hom te sien vanmiddag nie. Baie liefde, jou verloofde. En is aan Sean Bowie. Jou verloofde sê, kan nie wacht om jou te sien. Die tyd vir local is lekker. Ons eie ooskaap talent, Jolanda Swart sê, jy koekeloer vir my. En Robert Gilmer sê, is beter alleen.
3: Jy koekeloer.

0: Beautiful music of Engelbert Humperdinck Radio Dancing net voor de Teens Jordaan met sy treffer soos Bloed. Is vrijdag 21 augustus, ons kyk na jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Minimum maximum temperature op hierdie vrijdag, lyk soos volg Plettenberg Baai, 11.24, Gramstad 10.20, Mthatha 9.24, Queenstown 8.26, Graaf-Reinet 4.23, Kraddock 6.26, Potsdam-Johns 15.23, Bishu 9.22, Oos-London 13.21, Port Elizabeth 9.20, Jeffreys Baai 9.21, Uitenaagte Speg, Oos-London 13.21, Port Elizabeth 9.20, Jeffreys Baai 9.21 uit 'n nag dispatch 8.23. Bewolkte weer aan

0: Ja, lekker boere pompie, boere muziek, die concertina buddies, as ook Henning Joubert. Skuier hier by, natuurlijk by Astron Energy en uit de nacht in Moselle, en natuurlijk ons handsak project tot en met 12 uur. Maar morgen moet jy nie vergeet, die morgen, saterdag 22 augustus, is dit die groot opening van Dongfeng in die baai, en is natuurlijk daar saam met King Cars, 343 Kaapweg in Newton Park, ons saai ook rechtstreeks uit daar tussen 9 en 12, daar gaan een lekker berusta koffie wees, daar gaan wolfsrolle wees, die kinders kan op die springkasteel spring, daar is gesigverf, en natuurlijk die groot ding is, jy kan daar elektrische voertuie kom bestuur, bring het jou licentie saam, 3 modelle, wat jy kan ry, en ek gaan so 'n bietjie musiek maak ook daar self, ek gaan daar wees tussen 9 en 12 myself, dit is nou natuurlijk met die Dongfeng Dubai Kaberga, sy opening, nee, by 343 Kaapweg, saam met die manne van King Cars, moet nie morgen mis nie, kom sê hallo, kom ry die voertuig, en drink jy lekker koffie en een wolfsrolletjie op King Cars, en natuurlijk hulle groot opening morgen, 343 Kaapweg, jy kan ons nie mis, ons saai somme uit ook daar, ek hoop om jou daar te sien.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and Allcut.co.za.

Hey Tommy, kom ons vat een bikkie, gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets hier in my glas, trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf. Amen.

Daar zijn die klanken van Johanny Dedo Plezier en George en Franja met Kalfvoet Kind. Die tijd zo 5 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom als je nou niet ingeskakel het op die naweek afskop. Boodskapie wat sê, hallo Etienne, mag ek verjaardag wense stuur aan Darleen Lombard met haar 60ste, as ook Diek Greef met sy 48ste. Vandag mag julle nuwe levensjaar vol bederf wees vanuit ons hemelse Vaderse hand en leef voluit elke dag. Geniet die naweek saam met julle aardse mense, liefde groete vanuit Jeffreys Baai uit. So kom het van altaf, dankie, kan ek vra vir Kosie Bekes nommerkie. Kosie Bekes, natuurlijk een van my gunstelinge, ek doen het met graagte vir jou, soos ek gesê het, en natuurlijk is julle enige verjaardag versoekies het, stuur het hier na ons WhatsApp forum 082-333-367. Ons gaan terug na muziek toe, ek geef jou Armand Hofmeyer.

was je woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet daarna voor mij zei, terwijl je zweet, zweet in mijn arms leeg. En die precieze woorden, dat precies voor

bij die melktrein aan en aan die nacht en rijdt tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast white er in die gang voorbij. Dit was mijn wake up call, mijn lief. Jij hebt geschreven, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik heb gedroomd, ons het een bouw.

0: Luister FM.
1: Toen zei zij...
2: Danny.
1: Toen zei ik... Mama. Toen zei zij...
2: Ben je al
1: Toen zei ik...

In jou maksimum temperature vir Saterdag die 22ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 25, Wieshu staan op 21, Kraddock een maksimum van 22, Oos-London 21, Fort Beaufort staan op 19, Graafreinet een maksimum van 21, Gramstad 19, Mtata 28, Port Alfred 19, Port Elizabeth een maximum van 18, Port St. John 26, Queenstown 25, uit Nag en Dispatch een maximum van 19 en Jeffreys Bay een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

zal je weer zoen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

van mij is zo mooi. Ons zet daar aan die hoofdtafel, al die familie is genooi. Die dansorkest wil zachtens en die troon.

deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You

Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Ramaphosa vra meer gebalanseerde handel tussen Suid-Afrika en Zimbabwe. En die Gautengse regering moedig inwoners aan om waterspaarsamig te gebruik, terwyl

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Is die nou remix en Rian Strijd om het stapel gek met een afskop. Goeiemiddag, is een vrijdag, is die Big Nick Drive.

0: on Color.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife. Everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience

jare, jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Je is mijn zijde kruis als ik verdwaal, als ik mijn richting verloor. Je is mijn hand in die donker, je is die stem wat ik wil hoor. Oeh, jij met mijn hart.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdale Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: tref vanuit my geboortejaar. Vrygezel in Januari 2000. French of Fame and my hand goes. Draai by belangrike inligting hoe jy jou besigheid of geleentheid kan adverteer by Luister FM. Dan begin ons met ons musiekfeite waar of onwaar insetsel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

ijzer in die kop, jouw handen in jouw hoed, jouw jas tot boor geknoopt, jouw glimlach zoet, en die echo van jouw wegstem, en die woorden van jouw groet, de beloftes van jouw omdraai.

staan jij voor mij. En die oestheid van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt, en die hieren wat ons aankrijgt. En een zonnebloem zijn zoet, is ons verblijf.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Easter Cape Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister FM.
1: Kom bikkie naweek my nou.
2: Vat de blaaskans, bel jou vriende, want ons werk hard, ons verdient het.

0: man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Ek verlang nog elke dag